Je bent zo lief, zo sensueel, zo onafvolgbaar spiritueel. Je praat en lacht en iedereen staat vol bewondering om je heen. De mannen kijken en ze doen de grootste moeite voor een zoen. Je bent geliefd, je bent echt in, maar niemand krijgt bij jou zijn zin. Want jij voelt niets voor zulke pret, je wilt alleen maar vroeg in bed. Je slaapt nog met een teddybeer in plaats van met een knappe heer. Met open ramen in de kou is een sportieve flinke vrouw. Je gaat nooit uit, nooit naar een tent, omdat je steeds in training bent. Voor een of andere roeiwedstrijd, je hebt voor feesten echt geen tijd. Alleen het vuifje van je club, een feest met enkel 7-up. Waar overal de trainer gluurt en je om 10 uur huiswaarts stuurt. Dan haalt je pa je stevast weg en als ik je wel te rusten zeg, dan kijkt de vent me nijdig aan en zegt tot jou, kom mee, we gaan. Ach lieve heer, dat heb je nou met zo'n vervloekt sportieve vrouw. Wat hoor ik nu? Je bent verliefd. Ach zo, nou, alsjeblieft. Op wie? Ach zo, ja, ik zie het. Wie is die vent? Ken ik hem niet? Oh, dat is die. Ja, zeg, wat fijn. Zoiets moest toch verboden zijn. Nou gaat ze met die bleke feut, zo'n stuk verburgerlijk pineut. Met van dat gele bloempot haar, die twee die vormen nu een paar en trainen heftig allebei voor die verdomme.